Een zondag bergen eten, groenten eten, vis eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben gewoon thuis. Tanden!